As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: saunok ja torlaikos epäblari aine rahkon krai.
1: Dammit! Kan hier je aie raag kraai. Controller, wat denk jij moet ik doen?
2: You know, I think it'll help you if you have your prostate examined.
1: Enig iets, Bel. Enig iets. Ik zal het doen. Morgen, dokter. Ik is hier voor die prostaatonderzoek.
3: Goed, staan voor mij hier op die baggie zoals die leeuw loopt en trek je broekje af.
1: Oké, dok.
4: Daar zijn, dokter.
3: Ontspan net, ek gaan nou jou prostaat voel. Wie gaat ons?
4: Allee!
1: Dankie, dokter!

0: dieser Fuppenfeil, Fupp, Bam, Fum.
1: Leon, by the way, het jy al jou computers teruggekry?
2: Nee, man, Steve, die...
0: Bokken van Boene!
3: Luister FM.

slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap, en wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

plaas jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: ons op Instagram @luisterfm.
1: Oh man, een van mijn favorite songs die is daar, meneer Joe Black, en hij zei, misschien is ek Barabbas. Willem Boete, amper sê ik William. William Boete, met al my hart. Sean Miles, met onthou jy nog. Top treffers hier bij Lekker Luister Stasie, en ons brengt vir jou nog een treffer vandag.
2: Mm-hmm,
1: which is just lekker.
2: Ja, which is just lekker. Ek is wel opgewonden met om te gesels ook, hy is plaaslik, so ons sien wel uit om die sy story te hoor.
1: Ek lank like dat jy... B.
2: Ja, het is hier al IB. En dan...
1: Zeker Johannes Pretorius Joubert.
2: Nee.
1: Ons gaan hem net vragen.
2: Ons gaan hem vragen.
1: Ja, ek en jy is het treffer wat hy vir ons gaat deurbring. So blij en geskakel, die lekker luisterstasie. Ons bring hem vir jou nou.

0: En jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint kan jy gaan. Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
4: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
6: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
0: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Blijf mijn kop hier vrij. Lekker. Daar 10, amper 14 minuten. Hoe kan ik die sliders vermoorden nu? Wat gaan we aan mij? 14 minuten, net na die tijd van Algerie. Lekker luister staan. Ze gaan amper een beetje gezels met JP. Met ek en jij.
1: Ja, splinternieuwe treffer. Ons kan niet wachten met om te gesels. Nie. Hy kom in atelier toe met ons. Kom gesels.
0: Ik lab het. Dus,
1: lekker is kunstenaars.
0: Het is personaal. Mm-hmm. So ja, dat is lekker. Ik wil een beetje later vir julle vertellen as julle rondspeel in een oud tronk. Dat is ook niet een goede idee, nie.
1: Oké.
0: Maar ik wil net een dingetje sê. So, toen die UFC aan was hier bij die White House, het ek ook gesê, man, een perfecte tijd voor een aanval sal wees dan. Ek meen, baie mense het so gesê, het al die mense by mekaar. En Joe Rogan het toe in 'n interview met Trump gesê, ja, I hope we don't die.
1: Okay.
0: Nee, dit wil sê, I hope we don't die. En Trump se antwoord is, oh, we gotta go somehow.
1: Oh, wow.
0: Nee?
1: Wow, okay.
0: Nee?
1: Yo. But I mean, maar dit is Joe Rogan, hy is invincible.
0: En is Trump. En is Trump, so ja. Is al die murg. Hy ou eet murg vir alles.
1: Hy was nou by 'n groot bijeenkoms gewees. Ek sien hulle het gewys, Joe Biden was by dieselfde bijeenkoms gewees, 'n paar jaar terug. En hulle moes om half soos, kan jy net kom staan hier?
0: Asher, like, ja.
1: Asher staan net reg. En Trump het ingeloop in die ding, stilgestaan voor allemaal gaan. I'm the boss here. Loop hy weg.
0: Rarig. Wow.
1: Ek is
0: what a moment. What a moment. Maar ja, ek denk, kom ons draf die nog sy een treffer, en dan gesels ons bykie met JP op die lekker luisterstasie. So, kom ons maak het mooi. Vlamme die wind.

0: Etienne Jordan, hy sê roeper van my hart, daarmee groet ek jou. Lekker om saam jou te kuier. Etienne Kalitz is in tussen 12 en 3 middag same syn. En dan die grootman Bieknik met die Bieknik Drive, 3 tot 6 aan die Albertsbroekstraat van 6 uur af. Speel uit met Gerard Stein, Jonita, Christyne en die Kaniwaris. Sê ook dankie aan Clinicare, julle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag. 9 tot 12 van steen ons vriende by Clinicare. Tot morgen, van my kant af JK, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family. When you buy at King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
7: Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luister saam.

uitdenk vir my soenie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, my het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reeweel mirror jou gezag gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart los

jij die melktrein aan en aan die nachten rijdt tot aan de kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij hebt gezegd, jy's asseblief lief voor mij, maar ik heb gedroomd, ons het

geen schrik van niemand. Wie kan om een toom hou? Wie zal om kan keer? Geboren met een sidestep, wat geen mens kan beheer. Hij is vinnig soos een cheetah, hij is klipaard soos een os. Hij watch jou soos een luipaard, al zoekend naar zijn kos.

Die klanke van die Jive Bunny en die Master Mixes, mis That's What I Like. Het vat ons bykie terug in tyd, goeie muziek op sy tyd, vandag nog goeie muziek, net oor het Robbie Wessels met Cheslin Colby. Tyd 12:02, vrienden, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bykie as jou liefie nou vir jou iets gekoop het, vir jou verjaarsdag, of miskien vir kersfeest, of vir vadersdag, of moedersdag, en is nou nie iets wat jy nou heeltemal van hou nie, hoe hanteer hou nou die situasie, mense nou maar net een glimlach opsit, en sê dankie my liefie, dis precies wat ek wou gehad het, en het dan nou maar sekerlik wegpak, of wat ook al die geval mag wees, ek het een boodskapie van Duimpie wat sê, ek sal net dankie sê, en het maar wegpak, het is sekerlik maar die veiligste manier om het te hanteer. Nog een wat sê, hallo, het jy nie altyd makkelijk om aan een volwassen persoon een geskenk te gee nie, ek sit maar altyd een pokerface op en bedank die persoon teer. Nog een wat sê, hallo, het jy nie altyd makkelijk om aan een volwassen persoon een geskenk te gee nie, ek sit maar altyd een pokerface op en bedank

0: Roy Van Morrison, lieflijke Leaky. En het is natuurlijk Into the Mesh. Die graag waar, van mijn gunstelingen. Die zo op je lekker luisterstatie. Big Nick samen met je op je Big Nick Drive. En ik zeg voor jou, goeiemiddag. Dank je, Etienne Kalitz. Met jou middag samen zijn op jullie maandag 22 juni. Ik samen met je tot zo net voor 6 weer met draai. Sportnieuws kom je kant toe. Ons kijk ook naar jouw topiek boekhand van hier. Jouw hartstaf ook lekker. Hoop je de lieflijke navie gehad. Voor die papa's daar buiten. Lieflijke Vadersdag. Heb ik hier bederfies gehad, hopelijk. Ik zal een lam van je te horen op je WhatsApp. Lijn 08-233-3667. Papas, wat het jullie gedoen op Vadersdag? Het gaan van karakken toe jou weer om je draai.
1: Makoti Down Products is een familiebezigheid wat 27 jaar geleden begin het met 12 ganse en een stuk lap als gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van bijvoorbeeld Egyptische katoen van een hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landswijd. Die Doonsvulsels dra een levenslange waarborg en mense met allergieën kan al ons producte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons contactnummer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
0: Let's kijk een beetje wat maak jou weer dinge vanmorgen. Dinsdag 23 juni, Alival Noord 818, 10% Rien Bishu 1425, Kradok 920, Dispatch 1420, 10% Rien Oost-London 1825, Fort Beaufort 1121, Graaf Renet 1120, Gramstad 1423, Jeffreys Bay 1521, Mtata 1324, Port Alfred 1723, Port Elizabeth 1620, 10% Rien, Port St. John's 1727, Queenstown 920 en uit de naag 1421, 10% Rien. Dus je weer dingen vanmorgen, dinsdag 23 juni.

Wish the funny berg, waar ik moest kan herinneren mag. Al leed ik schaars die geld om rond te staan. Ze geeft mij niet

0: Fiefke Kana, Bushman, Elton John's en Nikita. Mooi muziek op een maandag. Ons speel hardstyle vandaag. Zijn woord voor hardstyle is Kopski. K-O-P-S-K-I. Kopski. K-O-P-S-K-I. Gebruik hem in een sin, stief met hy sin. En aan 08-2-3-3-3-6-7. Wees my bykie wat jy daar kan doen met vandaag zijn woord voor hardstyle is Kopski. K-O-P-S-K-I. Speaking samen met jou bij Big Nick Drive. Ons gaan wel karakter doen. Dan kijken we eens van ou laas naar jou weer.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM weer.
0: Kijk wat maak jou weer dinge. Morgen, dinsdag 23 juni, Aliwal Noord, 8-18, 10% reen. Bishu, 14-25. Kraddock, 29. Dispatch, 14-20, 10% reen. Oos-London, 18-25. Fort Beaufort, 11-21. Graaf Reinet, 11-20. Gramstad, 14-23. Jeffreys Bay, 15-21. Mthatha, 13-24. Port Alfred, 17-23. Port Elizabeth, 16-20, 10% reen. Pots & John, 17-27. Queenstown, 9-20. En Uitenhaag, 14-21, 10% reen. Dis jou weer dinge vanmôre, dinsdag 23 juni.

jij en die groter zorgen gaan vanzelf voorbij. Niks om te verhalen, nee die vrede blij. Niks om te betalen, en skielik is jij vrij.

0: Astropunt Kuybergaal vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropunt spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropunt Kuybergaal, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: fez mijn skate. Ja, hallo daar. Nee, als je mee denkt, is wel cool. Dan zeg ik op het sportleven vast met je skate. En die jongens komen daar half boven mee. Ja, dan kan ik die stepen van. Want dan is het nu alleen mekaar zijn lijnen wat gevangen wordt. Maar ik heb het al zo gemaakt. Dat is wat mee leren. Ik praat niks. Ik maak ze maar een lichte lijntje op. Dan vang ik een paar zijn lijnen. Dan snegel ik dat lijnen ze maar af. En dan gooi ik naar de kale gada in de grond van water. Dan zit die jongens daar zo wachten, niks gebeurd. Mijn duim is de aas op de lange al afgesneden. Lekker aan voor jullie, mooie historie. Dat het maar goed gaan. Lekker slaap hoor, boy.
1: Braaf, dit is kostelijk. Ik like dat je daar oost voor die hele dag niks bij.
2: Nee, kijk, dat is goed, dat is goed. Nee,
1: jong, nee, kijk. Ik moet zeggen, kan je geloven, dat is groetijd, André?
2: Ik kan het niet geloven, nie. Jo, die tijd is vanaf erbij gegaan. Nou, zo voordat ons wel groet, ou John. Ik en ongelukkig, nou nu aan je leesie maak ik, ek het bitter lekker gelag.
1: Dat is briljant.
2: En dan, so laatst die nou Edward sê, hierso, die respect, die sabbe winkie wat jy afblaas tussen die winkelrakke en dan help soek jy na die skuldige.
1: Ja, ja, kijk.
2: Nou ja, dat net die na so, Johan met jakkels draf, hy gaan vir jou vat tot om 12 uur toe, so bly ingeskakel, jy gaan nog heerlik saam met hom kuier. Van my kant wil ek sê, baie, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die saam kuier, die saam sein. Dit was vir my so lekker om saam op 'n maandag aan te kuier, soos altyd. En wees veilig hierdie week wat voorlê, en as julle miskien ewersheen gaan, bly veilig. Die manne en manninne in die omgewing wat miskien daar na die wildfeeste kant toe gaan, ry maar veilig en kyk maar uit ook vir die ander. So van my kant af, André Alberts, 'n geseënde nagrus, en as hier ons paar, dan kuier ons volgende week weer saam hier op maandag lekkerte. Van my kant af, tot ziens.
1: Ja, nee, absoluut. Ek sien Johan is nou in die huis en hy is reg vir jakkels draf. En ek dink ons moet respect toon om nie te lang oor die tyd te gaan nie, so dat hy daar my kansie kan kry om so bykie muziek te laai en so en so. Moet nou nie weggaan nie, Johan gaan nou hier wees en dan gaan hy lekker met jou kuier tot en met 12 uur toe. Nou ja, van my kant af, Kobus Alberts, dit was 'n fantastiese lekker aand vir my gewees. Nou, dit was 'n bietjie vir my, in die begin van die dag was het maar vir my 'n bietjie moeilik en dit was vir my, ek wil amper sê, ek het gedink, hoe gaat ek al my draaie kry? Maar nou vanavond, toe ek nou hier kom sit het, en dan moet ek vir jou sê, het ek lekker saam jou gekeer. Dit voel asof al die druk wat op my skouers geleed vandag soms so weg is. En ek wil vir julle dankie sê dat elkeen van julle saam met ons ingeskakel is. En ook daarom saam met ons luister en saam met ons lag. En dit is heerlik om saam met julle te wees. So van my kant af, Kobus Alberts, mag jy 'n fantastiese week hê. Wees veilig, mooi loop, tot die volgende keer. Love you lots.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: As ek heel dag deur pad ry en my bakkie in die stad moet bly, wil ek die grondpad slaan. As die stad my in wil sluk, is het tyd om my reg te ruk. Dan maak een man mos een plan. Ja, man, maak een plan. Het jy ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, my maat, wil jy ook grondpad slaan? As die reels jou siel opvreet, laat ons al die mieren breek. Dan maak een man mos een plan.

0: lekker dat hij zo gegrond.
1: Nee, dat is kraai.
2: Dit is Armando of Mariso. Ons blijft altijd ingeschakeld op Luister FM 89.6. Jouw lekker luisterstasie.

Hey julle, dis Elvis Bloom. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boven geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstap. En die woorden van jouw groet. Lieve beloftes van jouw omdraai.

je eendag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, dier die lucht of met die langpad, na zomervisioen, waar ik jou

je één dag weer wil praat, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij waar ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrin in die ochtend, kleef jij aan mij.

Suggereer waar jou beeste wei, van somerliefde of soetdruksvy. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself van die

Johan van Gogh, herfsttijd van Picasso, lê diep in die geet. Verticale wezens onder gladde zwart sambrele staan stom geskets.